0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelgand. De kans dat je fiets wordt gestolen is in Noord-Brabant de afgelopen jaren flink toegenomen. Een stijging van 31,1% in 2025 vergeleken met 2021. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiedata. In de gemeente Laarbeek werden vorig jaar 35 diefstallen gemeld. In Gemert-Bakel 105 diefstallen en in Boekel 25. Als de fiets uit de achtertuin of schuur wordt gestolen, houd er dan rekening mee dat je niet altijd recht hebt op een vergoeding. De voorwaarden en vergoedingen verschillen per verzekeraar. De fiets moet altijd op slot staan, ook als deze in de schuur staat, waarvan de deur is afgesloten. Op dit moment wordt de Milieustraat van Laarbeek gerenoveerd. Naast de vernieuwing van de fysieke inrichting wil Laarbeek ook gaan werken op afspraak. Op dit moment heeft de Milieustraat vaste openingstijden waarbinnen inwoners gebruik kunnen maken van de Milieustraat. Dit zorgt met name op vrijdagmiddag en zaterdag voor wachtrijen, omdat het aantal bezoekers dat gelijktijdig op de Milieustraat kan zijn, beperkt is. Inwoners kunnen digitaal een afspraak maken via de app of website van Blink of telefonisch via de klantenservice van Blink. Het werken op afspraak wordt ingevoerd bij de heropening van de Milieustraat. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 3:55 gealarmeerd voor een ongeval op de Elsendorpse weg in Elsendorp. Daar zijn een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. De scooterrijder en zijn vrouwelijke passagier kwamen daarbij ten val. De vrouw raakte ernstig gewond aan haar been en is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zowel de automobilist als de scooterrijder kwamen met de schrik vrij. De politie heeft na een speekseltest de bestuurder van de scooter aangehouden voor rijden onder invloed. Ook is de scooter in beslag genomen omdat onduidelijk was van wie deze is.
3: De gemeente Laarbeek heeft het plan om de brandweerkazernes in Aarle-Rikstel, Beek en Donk en Lieshout te verhuren aan de veiligheidsregio Brabant Zuidoost. De huurovereenkomsten zijn voor 5 jaar met een optie tot verlenging. Dat meldt Omroep Brabant. Volgens de gemeente zijn de panden alleen geschikt als uitrukposten. Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft eerder al flink geïnvesteerd in de kazernes. Zij voert een wettelijke taak uit namens de gemeente en die ziet hen als de enige logische partij voor de huur. Verhuur aan een andere huurder zou leiden tot onnodig hoge kosten.
4: Op dit moment wordt de Milieustraat van Laarbeek gerenoveerd. Naast de vernieuwing van de fysieke inrichting wil Laarbeek ook gaan werken op afspraak. Op dit moment heeft de Milieustraat vaste openingstijden waarbinnen inwoners gebruik kunnen maken van de Milieustraat. Dit zorgt met name op vrijdagmiddag en zaterdag voor wachtrijen, omdat het aantal bezoekers dat gelijktijdig op de Milieustraat kan zijn, beperkt is. Inwoners kunnen digitaal een afspraak maken via de app of website van Blink of telefonisch via de klantenservice van Blink. Het werken op afspraak wordt ingevoerd bij de heropening van de Milieustraat. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. In alle bibliotheken van de Lage Beemden kunnen kinderen deze zomer een speurtocht doen. Die handelt om detective Das Droog, die werkt voor BIEP, wat staat voor Beesten in Buitengewone Situaties. In de nieuwste zaak is een vriend verdwenen. Maar waar moet gezocht worden? Tijdens de speurtocht helpen kinderen Das Droog op weg door aanwijzingen te vinden en vragen op te lossen. Kinderen die meedoen maken kans op een vrolijk Das Droog verrassingspakket. Natuurlijk kunnen ze meteen ook een van de boeken van Das Droog lezen of lenen. In elke bibliotheek is de speurtocht.
3: De kans dat je fiets wordt gestolen is in Noord-Brabant de afgelopen jaren flink toegenomen. Een stijging van 31,1% in 2025 vergeleken met 2021. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiedata. In de gemeente Laarbeek werden vorig jaar 35 diefstallen gemeld. In Gemert-Bakel 105 diefstallen en in Boekel 25. Als de fiets uit de achtertuin of schuur wordt gestolen, houd er dan rekening mee dat je niet altijd recht hebt op een vergoeding. De voorwaarden en vergoedingen verschillen per verzekeraar. De fiets moet altijd op slot staan, ook als deze in de schuur staat waarvan de deur is afgesloten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zero's.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. De Amerikaanse filmschrijver en regisseur Carl Rynch moet 2,5 jaar de gevangenis in voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen die bedoeld was voor een serie die nooit werd gemaakt. Volgens justitie gebruikte hij het geld voor onder meer cryptovaluta, luxe auto's en andere privéuitgaven als dure horloges en kleding. De regisseur bood zijn excuses aan en verwees naar zijn psychische problemen. Hij moet zich in september melden bij de gevangenis om zijn straf uit te zitten. Het weer, de zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. De gemeente Laarbeek heeft het plan om de brandweerkazernes in Aarle-Rikstel, Beek en Donk en Lieshout te verhuren aan de veiligheidsregio Brabant Zuidoost. De huurovereenkomsten zijn voor 5 jaar met een optie tot verlenging. Dat meldt Omroep Brabant. Volgens de gemeente zijn de panden alleen geschikt als uitrukposten. Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft eerder al flink geïnvesteerd in de kazernes. Zij voert een wettelijke taak uit namens de gemeente en die ziet hen als de enige logische partij voor de huur. Verhuur aan een andere huurder zou leiden tot onnodig hoge kosten. Badmintonclub Lieshout heeft voor de zomervakantie op zaterdag 4 juli een seizoenafsluiting gepland voor de jeugd. Die gaat naar Billy Bird Hemelrijk in Volkel. De jeugd was al vaker in dit park vol attracties, strandbad en binnen- en buitenspelen en kan zich er prima vermaken. De seizoenafsluiting voor de senioren bestond uit een bezoek per fiets aan IVN Laarbeek in Aarle-Rikstel. Daar werd een wandeling gemaakt door de grote natuurtuin. Dankzij gids Monique Smit hebben zij echt wat bijgeleerd. Daarna volgde een barbecue bij de familie Jansen aan de Molendreef in Lieshout. Op 8 juli is de laatste speelavond. Op dit moment wordt de Milieustraat van Laarbeek gerenoveerd. Naast de vernieuwing van de fysieke inrichting wil Laarbeek ook gaan werken op afspraak. Op dit moment heeft de Milieustraat vaste openingstijden waarbinnen inwoners gebruik kunnen maken van de Milieustraat. Dit zorgt met name op vrijdagmiddag en zaterdag voor wachtrijen, omdat het aantal bezoekers dat gelijktijdig op de Milieustraat kan zijn beperkt is. Inwoners kunnen digitaal een afspraak maken via de app of website van Blink of telefonisch via de klantenservice van Blink. Het werken op afspraak wordt ingevoerd bij de heropening van de Milieustraat. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een

heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Volgens analisten was Marokko het grootste deel van de wedstrijd in Monterrey de gevaarlijkste ploeg. Marokko moet het komende zaterdag opnemen tegen Canada. Nederland kan de koffers pakken. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. Het weer, de zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Leerlingen van het Macropedius College in Gemert presenteren donderdagavond 2 juli hun eigen cultuurproducties tijdens Do Culture. Dit project stimuleert jongeren om hun creatieve talenten te ontwikkelen en zelf producties te maken. Het programma start om 8 uur met Taartpraat, een talkshow van klas H4C, waarin actuele thema's onder jongeren worden besproken met experts. Vervolgens presenteert klas H4D een zelfgemaakte videoclip. De avond wordt feestelijk afgesloten met optredens van SVN en DJ Niels, waarbij het publiek wordt uitgenodigd om mee te dansen. Dit alles vindt plaats in de bunker en iedereen is welkom. Op de Internationale Dag van de Vrede, maandag 21 september, wil de ambassade van vrede Gemert Bakel 's avonds om 7 uur een muzikale serenade op het Ridderplein brengen. Daarvoor zoekt zij muzikanten, zangers, artiesten en andere belangstellenden om samen vredesliederen te zingen. Zo wil zij er een vredige, liefdevolle, vrolijke gebeurtenis van maken. Het zingen zal ongeveer een half uur duren. Wie zich aangetrokken voelt om mee te zingen of muzikaal te begeleiden, kan zich aanmelden bij de ambassade van vrede. Annelies.rooijakkers@planet.nl. Ook als je meer wilt weten, kun je hier met vragen terecht. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: uur.
1: OSR 920. Klaar wakker.
2: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Bon Jovi, have a nice day. Dat wens ik je nu ook alvast. Ook al is het nog zo vroeg in de ochtend. En zijn we net begonnen met de gepresenteerde programma's hier op OVZ 920. Je bent van harte welkom. Dit is Klaar Wakker tot 9 uur bij je. Zoals elke werkdag van de week tussen 7 en 9. De bekende onderdelen hebben we ook vandaag weer. En verder gaat het gewoon om de leuke muziek. Om jij een beetje vrolijk richting de rest van de dag te helpen. En dit zijn Eileen Page en Barbara Dixon om een beetje rustig op te starten. En het prachtige nummer van Valère. Geniet mee met ons. I know him so well. Nah.

Zoe Tauran en Luna samen in Twin. We kijken weer naar het weer van 20 jaar geleden. Het was toen zonnig met sluierbewolking. De temperatuur steeg naar 25 graden. De minimumtemperatuur 's nachts was 15. De wind blies uit het oosten en het bleef de hele dag droog. Wakker, wakker, wakker.

Ja, dat heb je soms, hè. Dat je iets in je hoofd hebt zitten en dat je daardoor niet ziet hoe het werkelijk is, hè. Too blind to see it. Kim Sims was dat hier op over zeggen. Never Light Child ook door Such a Funny Night. Funny Nights hebben wij ook met onze non-stop machine iedere nacht van 's nachts 12 tot 's morgens 7 uur. En in het weekend tot aan 8. Over zijn 920 nu met Flash in the Pan.

Dit is Dikter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Live and Overcome, Creedence Clearwater Revival, Someday Never Comes. Ook nog, het ging allebei over overkom en kam dus. Nou ja, wat gaan we doen? We gaan naar het archiefnieuws van juni. 1976, de eerste aflevering van het televisieprogramma van de Tros, Komt er nog wat van, wordt uitgezonden. En in Den Haag wordt in 1996 een nieuw Amerikaanse ambassade geopend. En tenslotte in 2016, de gemeente Rotterdam verbiedt vervuilende vrachtwagens in de binnenstad. In de sportvraag van vandaag, welke Nederlandse voetballer maakte in juni 2006 zijn debuut voor het Nederlands elftal voor Oranje dus.

0: cinema.
1: Danny Vera, prachtig hè? De nieuw Now was dat. De Spotify van vandaag luidde: welke Nederlandse voetballer maakte in juni 2006 zijn debuut voor het Nederlands elftal voor Oranje dus. Dat was Ryan Babel. En wie zijn dit? Guns N' Roses natuurlijk. Sweet Child of Mine.

Of Mine, Guns N' Roses. En na zo'n lang nummer, dan is de tijd ineens een stuk verder. En zien we dat we richting 8 uur gaan. Dus gaan we voor heel even afscheid nemen. En met Gloria Gaynor doen we dat. En I Will Survive. Tot zo. Ja.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's rijden toeterend rond. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in andere grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, werd op straat feest gevierd. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast, doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307... En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert gaan mensen terug in de tijd op de nostalgische kermis. Die wordt gehouden in het weekend van zaterdag 11 tot en met maandag 13 juli. Veel bekende attracties, zoals de zweefmolen, luchtschommels, draaimolen, kop van Jut, grabbelton en natuurlijk de paardjescarousel voor de allerkleinste. Dit alles tegen nostalgische prijzen van 25 cent. De veldwachter zal zorgen dat de orde gehandhaafd blijft. Binnen en buiten zijn een hapje en een drankje verkrijgbaar. De dames van de horeca zorgen voor oliebollen en ander lekkers. De kermis is dagelijks geopend van 1 tot 8 uur. Geert Raaimakers is op 79-jarige leeftijd overleden. Een ware ASV'er. 68 jaar lid van voetbalvereniging ASV 33. Tot het laatst actief op het sportpark. Hij wilde zelfs nog de kalklijnen zetten voor het jeugdvoetbalkamp. Hij speelde zelf in het eerste elftal en was zijn leven lang vrijwilliger. Hij was onder meer jeugdleider, consul en lid van de Fugtclub. 10 jaar lang kantinebeheerder met Tonnie en 15 jaar bestuurslid. In 2011 werd hij lid van verdiensten van ASV 33. Zijn aanwezigheid zal zeer gemist worden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand. Regiobreek.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Klaar wakker.
1: Klaar wakker.

Tweede gedeelte van Klaarwakker op de laatste dag van de maand juni alweer starten met Level 42 en Something About You. En dit is Chapel Roan.

0: En wat er meerdere versies is van allerlei artiesten. Nou, ik heb er nog nooit één gehoord die niet leuk was. When You Walk in the Room, het waren de Searches van een hele tijd geleden. Twee nummers ga je horen zo meteen van Chicago. Straks, baby, what a big surprise. En we beginnen met Hard to Say, I'm Sorry.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Baby, what a big surprise. Wat geen surprise is, dat het twee mooie nummers waren die je hoorde van Chicago. Want dat zijn het meestal wel van deze band. Hard to Say I'm Sorry kwam namelijk ook nog voorbij. Een kopje koffie en boterham. Dit is OZR 920. We zeggen goedemorgen. Wakker ondertussen of valt het nog steeds een beetje tegen?

0: Dit is Dikter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.

0: Orchestra en Sting hoorde je achtereenvolgens hier op jouw station. En daarmee is het tijdstip aangebroken dat we weer gaan kijken in onze top 1000.
1: Top 1000.
0: En daar vinden wij Nena 99 Luftballons uit 1983. Bekende nummer van Nena. Ze nam dit nummer op in een studio in Berlijn. De tekst gaat over, hoe kan het ook anders, 99 ballonnen die worden aangezien voor vijandelijke vliegtuigen. De band schreef het nummer na een concert in West-Berlijn. Nena zong het met haar kenmerkende hoge stem.

mama's en de papa's en 12:30 hier en Nena ook 99 luftballons. En zo gaat de tijd steeds verder. We geven, het is alweer 9 uur, de tijd vliegt voorbij. Just floating light.

Jong en Dom, Tino Martin. En daarmee gaan we richting het einde van Klaar Wakker. Morgen nieuwe maand. Ook een nieuwe aflevering van dit programma uiteraard. Vanaf 7 uur in de ochtend. Heel graag tot dan. Dank voor het luisteren vandaag. Fijne dag verder. Straks Muziekfabriek en Ben Verheel. Veel plezier daarmee. En ook met Amy Winehouse. Back to Black.

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op OSR 920. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk heeft de politie een waterkanon ingezet om een groep supporters van Marokko van een doorgaande weg te krijgen die ze hadden geblokkeerd. Na de winst op Nederland in het WK voetbal gingen honderden supporters van Marokko de straat op om feest te vieren. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's reden toeterend rond. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in Amsterdam en Utrecht werd op straat feest gevierd. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Laarbeek heeft het plan om de brandweerkazernes in Arle-Rikstel, Beek en Donk en Lieshout te verhuren aan de veiligheidsregio Brabant Zuidoost. De huurovereenkomsten zijn voor 5 jaar met een optie tot verlenging. Dat meldt Omroep Brabant. Volgens de gemeente zijn de panden alleen geschikt als uitrukposten. Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, VRBZO, heeft eerder al flink geïnvesteerd in de kazernes. Zij voert een wettelijke taak uit namens de gemeente en die ziet hen als de enige logische partij voor de huur. Verhuur aan een andere huurder zou leiden tot onnodig hoge kosten. Goed nieuws uit Elsendorp. Dorpshuis De Dompelaar wordt verduurzaamd en toekomstbestendig verbouwd. Al ruim 3,5 jaar geleden ontstond deze wens. Nu zijn de plannen gereed, de financiering rond en kan de uitvoering starten. Deze verbouwing voldoet aan een overheidsverplichting voor verduurzaming en speelt in op veranderende behoeften, met focus op welzijn en zorg als dorpshart. Aannemer Van de Heuvel uit Helmond realiseert het project. De verduurzaming wordt door de overheid betaald, de verbouwing financiert het dorp deels zelf. Geert Rijmakers is op 79-jarige leeftijd overleden. Een ware ASV'er. 68 jaar lid van voetbalvereniging ASV 33. Tot het laatst actief op het sportpark. Hij wilde zelfs nog de kalklijnen zetten voor het jeugdvoetbalkamp. Hij speelde zelf in het eerste elftal en was zijn leven lang vrijwilliger. Hij was onder meer jeugdleider, consul en lid van de Fugtclub. 10 jaar lang kantinebeheerder met Tonnie en 15 jaar bestuurslid. In 2011 werd hij lid van verdiensten van ASV 33. Zijn aanwezigheid zal zeer gemist worden.
4: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: Omroep Pilrand, regiobreek.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Jim Diamond. I should have known better. Find your cannibals and she drives me crazy. Hey, hallo, van harte welkom. Dit is Muziekfabriek tot op 12 uur. Dankjewel aan Ronnie Thijs voor de afgelopen 2 uur klaarwakker. Je hoort hem morgen vroeg weer. WK voorbij voor Oranje. Sterk Marokko wint zenuwslopend duel na strafschoppen. En treurende Oranje fans en uitgelaten Marokko supporters. ME ingezet in Den Haag. Ja, dat was een beetje te verwachten natuurlijk. Tot op 12 uur Muziekfabriek. Platen zijn verhaal. Leuke berichten. Geen Oranje platen, maar wel hele leuke muziek.
1: Ben van Riel.

0: Be Thinking About You. En dit was een opvolger. London Beat en You Bring On The Sun. Vandaag breekt de zon inderdaad geregeld door. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het blijft droog. Het wordt 23 tot 26 graden. Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het was zo'n 14 graden. De komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral woensdag kan er ook nog een enkele bui vallen. Temperaturen komen in de middag uit van 23 tot 25 graden.
1: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Met Diana Ross samen met de Supremes, Motown. En dit was Where Did Our Love Go? Don Johnson had ook nog een heartbeat. OSR 920, Neil Young, Harvest.

Mooi, hè? Broko Harum, Why the Shade of Pale. Maar dit was Salty Dog op OSR 920. Nieuws van 10 uur komt eraan. Daarna nog 2 uur lang Muziekfabriek. Toontje Lager. En ik heb nog zoveel te doen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal migranten dat naar Nederland is gekomen gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een piek in de immigratie in 2022. Justitie heeft de Rotterdamse rechtbank gevraagd om het platform Knaken, dat handelt in cryptomunten, failliet te verklaren. Volgens justitie zijn er aanwijzingen van ongeregeldheden bij Knaken en spreekt van een zeer zorgwekkende situatie bij de aanbieder van cryptodiensten. Knaken is sinds juni gestopt met activiteiten. Het bedrijf is ook gestopt met het uitbetalen van klanten. Volgens justitie heeft Knaken een klantenbestand van zo'n 30.000 mensen. Of die allemaal hun geld terugkrijgen is onduidelijk. In Den Haag en Rotterdam zijn arrestaties verricht bij de viering van de winst van Marokko op Nederland in het WK voetbal. Honderden supporters van Marokko gingen de straat op. Er werd vuurwerk afgestoken en auto's reden toeterend rond. In Den Haag werd een waterkanon ingezet nadat de openbare weg werd geblokkeerd. In Rotterdam waren er arrestaties omdat er langer werd doorgevierd dan was toegestaan. In Den Haag waren er 4 arrestaties voor het verstoren van de openbare orde en mishandeling. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. De kans dat je fiets wordt gestolen is in Noord-Brabant de afgelopen jaren flink toegenomen. Een stijging van 31,1% in 2025 vergeleken met 2021. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiedata. In de gemeente Laarbeek werden vorig jaar 35 diefstallen gemeld. In Gemert-Bakel 105 diefstallen en in Boekel 25. Als de fiets uit de achtertuin of schuur wordt gestolen, houd er dan rekening mee dat je niet altijd recht hebt op een vergoeding. De voorwaarden en vergoedingen verschillen per verzekeraar. De fiets moet altijd op slot staan, ook als deze in de schuur staat waarvan de deur is afgesloten. Leerlingen van het Macropedius College in Gemert presenteren donderdagavond 2 juli hun eigen cultuurproducties tijdens Do Culture. Dit project stimuleert jongeren om hun creatieve talenten te ontwikkelen en zelf producties te maken. Het programma start om 8 uur met Taartpraat, een talkshow van klas H4C, waarin actuele thema's onder jongeren worden besproken met experts. Vervolgens presenteert klas H4D een zelfgemaakte videoclip. De avond wordt feestelijk afgesloten met optredens van SVN en DJ Niels, waarbij het publiek wordt uitgenodigd om mee te dansen. Dit alles vindt plaats in de bunker en iedereen is welkom. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
0: Omroep Pilrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: toch nog een beetje de zomer in de bol. Jazeker. Captain Gumbo en Alonso à Lafayette. Hier op OZR 920.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag breekt de zon geregeld door. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het blijft droog van 23 tot 26 graden. Oh, Jimi Hendrix, nu op de radio. All along the Watchtower.

Mesame, ah, dat hoor je ook hier bij OSR 920. Charles Aznavour, De Dijk en Ik Kan Dat Niet Alleen. En Jimi Hendrix en All Along the Watchtower. Goedemorgen, je bent welkom. Dit is jouw radio.

0: Jam Hot.
1: Jam Hot.
0: Beats International en That Be Good To Me, Georgie Fame en The Ballad of Bonnie and Clyde. Het is tijd voor...
2: De plaat en zijn verhaal.
3: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
4: Zo ver als mijn ogen reiken zie ik ze. Schimmen die me blijven achtervolgen tot ze als een schaduw over me heen vallen. Waar ik ook ga of sta, ze komen achter me aan en ik raak ze niet kwijt. Ze lijken op de gedachten die vastzitten in mijn hoofd. Het zijn de schaduwen van jouw liefde die ik nooit meer kwijtraak. Net zoals jij nooit meer uit mijn gedachten zal verdwijnen. Je moet weten dat ik altijd alles met je heb gedeeld. Je wist alles van me, tot mijn diepste geheimen aan toe. En je was er altijd als ik het zwaar had. En toch komt aan al dat goede nu een einde. Het is niet bepaald gemakkelijk om te zeggen, maar ik zal je echt missen nu we elkaar niet meer zullen zien. Ooit, als ik oud en wijs genoeg ben, dan zal ik jouw bittere woorden wel kunnen verdragen. Woorden die als een koude wind om me heen dwarrelen. Als mensen me dan vragen of ik je heb gekend, lach ik alleen maar. En dan zeg ik dat je een goede vriendin was. De dag dat het doek definitief voor me valt, komt dichterbij. En dan zal mijn verdriet eindelijk niet meer in mijn ogen te zien zijn.

origineel mono zoals het hoort. Tommy James en de Shondells en My Baby Does the Hanky Panky. Christians had ook nog in An Ideal World. En de plaat is een verhaal, old and wise, hier op OSR 920. Dit is ook schitterend.

Uit een Coca-Cola reclame. Robin Beck. And it's the first time talking at some psycho killer. Nieuws komt eraan, daarna nog een uur lang muziekfabriek. Kid Creole and the Coconuts. Handicapped.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgens NASA is op satellietbeelden te zien dat ruim 58.000 gebouwen in Venezuela na de aardbevingen van vorige week beschadigd of verwoest zijn. Er wordt door onderzoekers naar abrupte veranderingen aan het oppervlak gekeken, maar ze zeggen wel dat het om een schatting gaat. De parlementsvoorzitter van Venezuela, Rodriguez, sprak gisteren van 855 gebouwen. Er zijn zeker 1719 mensen omgekomen en duizenden mensen worden nog altijd vermist. Het RIVM meldt dat het percentage baby's en kleuters dat gevaccineerd is iets gedaald is in vergelijking met het jaar ervoor. Sinds september vorig jaar is zo'n driekwart van de baby's tegen het RS-virus gevaccineerd. Deze prik beschermt baby's tegen ernstige luchtwegklachten. Vorig jaar kregen ruim 500 mensen mazelen. Het ging vooral om kinderen op basisscholen waar weinig leerlingen gevaccineerd waren. De vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rode hond ligt opnieuw onder de 90%. Om een goede bescherming te bieden is 95% nodig. De Nederlandse Bank heeft bekendgemaakt dat het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames met 30% is toegenomen. Mensen zouden steeds vaker misleid worden om snel geld over te boeken. Dat soort transacties zijn moeilijk terug te draaien. Van de 27 miljoen dagelijkse transacties vorig jaar waren er ongeveer 1800 crimineel. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal immigranten dat naar Nederland kwam gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De kans dat je fiets wordt gestolen is in Noord-Brabant de afgelopen jaren flink toegenomen. Een stijging van 31,1% in 2025 vergeleken met 2021. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiedata. In de gemeente Laarbeek werden vorig jaar 35 diefstallen gemeld. In Gemert-Bakel 105 diefstallen en in Boekel 25. Als de fiets uit de achtertuin of schuur wordt gestolen, houd er dan rekening mee dat je niet altijd recht hebt op een vergoeding. De voorwaarden en vergoedingen verschillen per verzekeraar. De fiets moet altijd op slot staan, ook als deze in de schuur staat waarvan de deur is afgesloten. Geert Rijmakers is op 79-jarige leeftijd overleden. Een ware ASV'er. 68 jaar lid van voetbalvereniging ASV 33. Tot het laatst actief op het sportpark. Hij wilde zelfs nog de kalklijnen zetten voor het jeugdvoetbalkamp. Hij speelde zelf in het eerste elftal en was zijn leven lang vrijwilliger. Hij was onder meer jeugdleider, consul en lid van de Fugtclub. 10 jaar lang kantinebeheerder met Tonnie en 15 jaar bestuurslid. In 2011 werd hij lid van verdiensten van ASV 33. Zijn aanwezigheid zal zeer gemist worden. Goed nieuws uit Elsendorp. Dorpshuis De Dompelaar wordt verduurzaamd en toekomstbestendig verbouwd. Al ruim 3,5 jaar geleden ontstond deze wens. Nu zijn de plannen gereed, de financiering rond en kan de uitvoering starten. Deze verbouwing voldoet aan een overheidsverplichting voor verduurzaming en speelt in op veranderende behoeften, met focus op welzijn en zorg als dorpshart. Aannemer Van de Heuvel uit Helmond realiseert het project. De verduurzaming wordt door de overheid betaald. De verbouwing financiert het dorp deels zelf. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Ben van Rio.
1: Vandaag breekt de zon geregeld door, maar in de loop van de dag neemt van het westen uit de bewolking toe. Het blijft drogen tot 23 tot 26 graden. We begonnen met Helen Shapiro en Queen Fortuna. Die kennen we ook nog van Walking Back to Happiness. En nog wat meerdere grote hits uit de jaren 60. Maar dit was toch wel de allergrootste. We begonnen met Huey Lewis en the News en I Have to Be Square. Dit is Ace of Base. I Saw the Sign.

Vol hier op OSR 920, 30 juni 1990 in een laboratorium van Philips in Eindhoven wordt voor het eerst in Nederland een HDTV-uitzending ontvangen. Het gaat om een voetbalwedstrijd tussen Ierland en Italië. HDTV betekent hogere beeldkwaliteit en een breder beeld dan een normale tv.

Ze scoorde voornamelijk de hits in de jaren 60 en 70, maar in de jaren 90 was ze zomaar even terug. Dusty Springfield en In Private, Alice Cooper, School's Out for Summer. Veel plezier met de rest van de collega's. Straks Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog Jor Krijnen en Martin Huibers in OSR in de middag. Spreek je morgen weer. Laatste.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
2: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
3: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vanmorgen heeft de politie in Den Haag 13 personen opgepakt na ongeregeldheden in de stad. In de Haagse Schilderswijk werd de WK-overwinning van Marokko op Nederland massaal gevierd. Maar na een tijdje sloeg de sfeer om. Er werd onder andere zwaar vuurwerk afgestoken en de politie moest het ontgelden. De ME en een waterkanon kwamen eraan te pas. 4 van de 13 personen zijn gearresteerd voor openlijke geweldpleging. Bij een vermoedelijke bomaanslag gisteravond in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Franse tv-zender BFM-TV gaat het om een rijke Oekraïense oligarch en zijn vrouw. Zij zouden zwaar gewond zijn. Een 13-jarige tiener, waarschijnlijk familie van het echtpaar, is licht gewond geraakt. Op bewakingscamera's is te zien dat een man rond 9 uur een rugzak bij een gebouw achterlaat. Even later komt een groepje mensen aangelopen en is een harde knal te horen. De verdachte is nog altijd voortvluchtig. Door een brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden de komende dagen geen internationale treinen van en naar Londen. De herstelwerkzaamheden zullen waarschijnlijk op 3 juli klaar zijn. Ook is er een vertraging ontstaan op het traject richting Brussel en Parijs. Eurostar heeft hier ook last van. Treinen van en naar het Verenigd Koninkrijk rijden tot Brussel. Treinen tussen Nederland, Brussel en Parijs worden via Utrecht omgeleid en volgens Eurostar levert dit een uur vertraging op. Ruim 1 miljoen ongedocumenteerde migranten hebben in Spanje via een speciale regeling een verblijfstatus aangevraagd. Dit heeft premier Pedro Sánchez bekendgemaakt. Eerder dit jaar werd de regeling aangekondigd en de Spaanse regering verwachtte toen dat ongeveer 500.000 mensen de aanvraag zouden indienen. De afgelopen jaren zijn in Spanje veel migranten aan het werk gegaan in sectoren waar grote personeelstekorten waren ontstaan. Denk daarbij aan de ouderenzorg en horeca. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Voetbalclub ASV 33 uit Aarle-Rikstel meldt met droefheid het overlijden van Geert Rijmakers op 79-jarige leeftijd. Geert was een ware ASV'er, 68 jaar lid van de vereniging en tot het laatst actief op het sportpark. Hij speelde zelf in het eerste elftal en zette zich zijn hele leven in als vrijwilliger. Geert was onder meer jarenlang jeugdleider en consul. Vlak voor zijn overlijden wilde hij nog de kalklijnen zetten voor het jeugdvoetbalkamp. Ook was hij ongeveer 10 jaar kantinebeheerder, samen met Tony, en diende hij 15 jaar in het hoofdbestuur. Een echte ASV'er die gemist gaat worden. Honderden adressen in Handel zitten dinsdagochtend zonder stroom als gevolg van een grote storing. Netbeheerder Enexis meldt dat in totaal 44 postcodes in het dorp getroffen zijn. De oorzaak van de stroomuitval is op dit moment nog onbekend, zo laat Enexis weten. Medewerkers van de netbeheerder zijn bezig met een onderzoek om de exacte reden te achterhalen. Enexis kan nog niet zeggen wanneer de problemen precies verholpen zullen zijn, maar hoopt dat dit snel het geval is. Basisschool De Dompelaar in Elsendorp loopt alvast vooruit. Het recht is wettelijk verankerd en maakt deel uit van de Wet Versterking Positie Ouders en Leerlingen in Passend Onderwijs. Leerlingen krijgen een sterkere stem in hun onderwijs en ondersteuning. Het hoorrecht, dat betekent dat zij actief betrokken worden bij beslissingen over hun ontwikkelingsperspectief, zoals hun onderwijsbehoeften en uitstroom. Vanaf 1 augustus 2025 is dit recht definitief vastgelegd als onderdeel van de wet. In de groepen gaan de leerkrachten het gesprek aan en of haalt de kinderraad de input op met ingang van volgend schooljaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.
3: Leo

Ondanks dat deze piano toch op leeftijd is, klinkt die nog helemaal zuiver. Je hoorde Diana Ross en haar oude piano dus. En daarmee is het 12 uur geweest. Tijd voor broodje, we zeggen, op deze laatste dag van de maand juni. Het is dinsdagmiddag. En zojuist 3 uur lang genoten van Ben van Riel. En de muziekfabriek opent morgen vroeg weer zijn deuren. Tot 2 uur dus. Muziek tijdens de lunch met nu een Duitsstalige hit. Het is die van Peter Schilling. Goedemiddag.

Weet je, het rustpunt tijdens Broodjes RMD deze dinsdagmiddag was een ouwtje van Mariah Carey en Without You. Daarvoor Rainian, plaat in onze Nederlandse hitlijst van Sam Fender en Olivia Dean. En dit is die prachtige uitvoering van Jeff Wayne. Het is de korte uitvoering van The Eve of the War.

Denise Williams. En let's hear it for the boy. Zometeen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het radionieuws. Daarmee ook de weerswakking van deze dinsdagmiddag. Daarvoor nog één plaats. Scripts. Bijgestaan door Will.i.am. Dit is The Hall of Fame.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Vanmorgen heeft de politie in Den Haag 13 personen opgepakt na ongeregeldheden in de stad. In de Haagse Schilderswijk werd de WK-overwinning van Marokko op Nederland massaal gevierd. Maar na een tijdje sloeg de sfeer om. Bij een vermoedelijke bomaanslag gisteravond in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Franse tv-zender BFM-TV gaat het om een rijke Oekraïense oligarch en zijn vrouw. Zij zouden zwaar gewond zijn. Een 13-jarige tiener, waarschijnlijk familie van het echtpaar, is lichtgewond geraakt. Door een brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden de komende dagen geen internationale treinen van en naar Londen. Ruim 1 miljoen ongedocumenteerde migranten hebben in Spanje via een speciale regeling een verblijfsstatus aangevraagd. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Ze begon al vrij jong haar zangcarrière en dit was op haar 16-jarige leeftijd de plaat Baby van Rachel Sweet. Daarna legde ze zich toe op het acteren en het produceren van televisie en films natuurlijk. Veldhuis en Kemper, dat is de volgende plaat hier bij ons in 920. Het is een verstaanbare plaat.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

21 Pilots en Dragpart. Daarvoor hadden we Fool's Garden en Lemon Tree. We gaan naar de jaren 80, naar een van die hits van de Pasadena's. Tribute Ride On hadden we, maar dit was die andere. Riding on a Train.

King of Rock and Roll, Elvis. En de Guitar Man. Zometeen gaan we plaats maken. We gaan luisteren naar het nieuws. En het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur alweer. En daarna verder met deel 2 van Broodje OSR. Wat mij betreft gaat het zo. En de laatste dit uur is zo'n heerlijke disco-klassieker van weleer. Dit is Dan Hartman.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De veiligheidsregio meldt dat bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden een gevaarlijke stof is vrijgekomen en dat daardoor 11 mensen gewond zijn geraakt. In het pand stond een heftruck geparkeerd waarvan de accu was drooggekookt. Toen medewerkers last van gezondheidsklachten kregen, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Personeelsleden en een brandweerman worden in het ziekenhuis onderzocht en behandeld. De verdediging van Estland en Letland is officieel overgenomen door het Nederlands-Duitse hoofdkwartier. Volgens defensieminister Jesselkus zal Nederland het Estse en Letse grondgebied beschermen alsof het om het eigen grondgebied gaat. De thuisbasis van het eerste Duitse-Nederlandse legerkorps is in het Duitse Münster. Tientallen militairen worden in Letland of Estland gelegerd. Eerder vielen de landen onder het NAVO-hoofdkwartier in Polen. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst meldt dat het aantal extremisten in Duitsland toeneemt. Dit zou met het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD te maken hebben. Geschat wordt dat vorig jaar een kleine 59.000 personen tot de categorie potentiële rechtsextremisten behoorden. Ruim 8.000 meer dan het jaar ervoor. Maar ook het aantal extreem linkse extremisten steeg. Vorig jaar telde Duitsland 42.000 linksextremisten. Het jaar ervoor waren dat er 4.000 minder. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Het zou gaan om zo'n ruim 10 miljard dollar. SAS wil de lange afstandsvluchten uitbreiden. De nieuwe toestellen hebben 2 gangpaden. Op dit moment telt de SAS-vloot 138 toestellen en vliegt het naar ruim 130 bestemmingen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De N615 bij Beek en Donk is afgesloten van maandag 6 juli tot en met woensdag 8 juli voor verkeer vanuit Lieshout richting Gemert. Verkeer van Gemert naar Lieshout kan wel gebruik maken van de weg. De werkzaamheden beginnen maandag 6 juli om 6 uur 's ochtends en duren tot woensdag 8 juli 7 uur 's avonds. Verkeer richting Gemert wordt omgeleid via gele borden. De werkzaamheden zijn vooral 's avonds, 's nachts en in het weekend om hinder te beperken. Toch kunnen weggebruikers en omwonenden te maken krijgen met extra reistijd, verminderde bereikbaarheid en mogelijke geluidsoverlast. Boekelse basisscholen kampen met overvolle lokalen door een explosieve groei van het aantal leerlingen. Waar landelijk een stijging van minder dan 1% wordt verwacht, stijgt het leerlingenaantal in Boekel met ruim 25%. Dit komt door een toename van nieuwbouwwoningen die jonge gezinnen aantrekken. Gerben van Bokstel van Kindcentrum De Regenboog vertelt dat er creatieve oplossingen nodig waren. Groepen zaten al in het handvaardigheidslokaal, de speelzaal of personeelskamer. Aankomend schooljaar worden zelfs 3 groepen in 4 units op het schoolplein geplaatst. Honderden adressen in Handel zitten dinsdagochtend zonder stroom als gevolg van een grote storing. Netbeheerder Enexis meldt dat in totaal 44 postcodes in het dorp getroffen zijn. De oorzaak van de stroomuitval is op dit moment nog onbekend, zo laat Enexis weten. Medewerkers van de netbeheerder zijn bezig met een onderzoek om de exacte reden te achterhalen. Enexis kan nog niet zeggen wanneer de problemen precies verholpen zullen zijn, maar hoopt dat dit snel het geval is. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
1: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

0: You Spin Me Around was dat van Dead or Alive uit de jaren 80. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodje Zeggen op deze dinsdagmiddag. Fijn dat u luistert. En dat broodje, dat gaan we weer heerlijk beleggen met de allerleukste muziek. Met zometeen Boney M. Maar nu, Simply Red. Dit is Fake. Goedemiddag.
1: What you

Back in the high life again. Multi-instrumentalist is deze Steven Woods werkelijk waar. Hij bespeelt alle instrumenten. Let's Get Loud, dat is de plaat voor de hoofdpunten uit het radio nieuws. Dit is Jennifer Lopez.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De veiligheidsregio meldt dat bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden een gevaarlijke stof is vrijgekomen en dat daardoor 11 mensen gewond zijn geraakt. De verdediging van Estland en Letland is officieel overgenomen door het Nederlands-Duitse hoofdkwartier. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst meldt dat het aantal extremisten in Duitsland toeneemt. Dit zou met het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD te maken hebben. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Het weer overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Nederlandstalige hit van Ruth Jacob, een van de betere zangeressen van Nederland. En haar vrij met mij. En over zangeressen gesproken, zometeen draai ik er nog twee. Adele, dat was onderweg, en Alice Moyet. Daarvoor nog deze hit van Gladys Knight en de Pips.

Adele, Rolling in the Deep Sea, juist gevolgd door Alison Moyet, de dame die ooit deel uitmaakte van Yazoo en Love Resurrection. We gaan naar onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Het gaat goed met de Nederlandstalige muziek. Hadden we lang weer nummer 1 met Justin de Wild. Deze komt er ook aan. Uit Tiel afkomstig, Rutger van Barneveld.

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je het nog nooit hebt gezien.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De komende 7 jaar gaat luchthaven Schiphol met 3 grondafhandelaren in zee. Eerst had Schiphol 6 bedrijven die onder andere voor het laden en lossen van bagage zorgen. KLM, Figo en Denata gaan de taken met z'n drieën vervullen. Het ministerie van Infrastructuur besloot eerder dat het aantal grondafhandelaren gehalveerd moest worden. De werknemers van Avia Partners, Swissport en Menzies moeten een aanbod van de 3 overgebleven bedrijven krijgen. En volgens vakbond FNV is de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol een historische stap. De luchthaven kiest voor minder concurrentie tussen bagage- en passagiersafhandelaren en dat leidt tot meer rust op de werkvloer en minder werkdruk. FNV meldt dat 6 afhandelingsbedrijven elkaar jarenlang de tent uitvochten en dat het personeel daaronder te lijden had. Weer Online meldt dat met een gemiddelde van 19,2 graden de juni maand dit jaar de op 1 na warmste ooit gemeten is geworden. Juni 2023 was met 19,4 graden net iets warmer. Juni dit jaar begon vrij koel, maar in de tweede helft werd het zomers. Niet eerder was het aan het einde van de juni maand zo warm met een gemiddelde temperatuur van 23 graden in de beeld. 26 juni was met 36,8 graden op de thermometer de warmste junidag ooit gemeten. Afgelopen maand werden er in totaal 12 hittegolfdagen geteld. Het record uit 1936 en 1976 met 8 dagen werd daarmee ruimschoots verbroken. Voor de allereerste keer hebben de streamingdiensten zoals bijvoorbeeld Netflix, Prime en HBO Max in Nederland meer geld opgeleverd dan tv-abonnementen. Volgens marktonderzoeker Telecom Paper kwam dat in het eerste kwartaal van het jaar vooral omdat Netflix de prijzen had verhoogd. De omzet van de streamingdiensten nam in vergelijking met een jaar terug met 10% toe naar 301 miljoen euro. De basis tv-pakketten daalden 3,5% tot 291 miljoen euro. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De gemeente Laarbeek heeft het plan om de brandweerkazernes in Aarle-Rikstel, Beek en Donk en Lieshout te verhuren aan de veiligheidsregio Brabant Zuidoost. De huurovereenkomsten zijn voor 5 jaar met een optie tot verlenging. Dat meldt Omroep Brabant. Volgens de gemeente zijn de panden alleen geschikt als uitrukposten. Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, VRBZO, heeft eerder al flink geïnvesteerd in de kazernes. Zij voert een wettelijke taak uit namens de gemeente en die ziet hen als de enige logische partij voor de huur. Verhuur aan een andere huurder zou leiden tot onnodig hoge kosten. Voetbalclub ASV 33 uit Aarle-Rikstel meldt met droefheid het overlijden van Geert Raaimakers op 79-jarige leeftijd. Geert was een ware ASV'er, 68 jaar lid van de vereniging en tot het laatst actief op het sportpark. Hij speelde zelf in het eerste elftal en zette zich zijn hele leven in als vrijwilliger. Geert was onder meer jarenlang jeugdleider en consul. Vlak voor zijn overlijden wilde hij nog de kalklijnen zetten voor het jeugdvoetbalkamp. Ook was hij ongeveer 10 jaar kantinebeheerder, samen met Tony, en diende hij 15 jaar in het hoofdbestuur. Een echte ASV'er die gemist gaat worden. Honderden adressen in Handel zitten dinsdagochtend zonder stroom als gevolg van een grote storing. Netbeheerder Enexis meldt dat in totaal 44 postcodes in het dorp getroffen zijn. De oorzaak van de stroomuitval is op dit moment nog onbekend, zo laat Enexis weten. Medewerkers van de netbeheerder zijn bezig met een onderzoek om de exacte reden te achterhalen. Enexis kan nog niet zeggen wanneer de problemen precies verholpen zullen zijn, maar hoopt dat dit snel het geval is. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: Omroep Pilrand, regiobreek.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
1: Jorg Krijnen.

Op je radio op de dinsdagmiddag uit de jaren 90. Notorious B.I.G. hoorde je en Mo Money, Mo Problems. Hartelijk goedemiddag en welkom in de show van vandaag. Dank aan Leo van der Boom. Het broodje OSR is geweest. De lunch zit er weer in. En wij gaan genieten de komende 2 uur weer van heerlijke muziek. Straks onder andere La Bouche. We gaan een plaatje draaien van The Jackson 5. En ook Everything But The Girl gaat voorbij komen. Maar eerst is hier muziek van Looking Glass. Dit is Brandy.

0: Als je het mij vraagt, een beetje een zweverig plaatje, maar wel leuk om te horen hoor. Marlon Rodette hoorde je en New Age vandaag op de dinsdagmiddag. En dan gaan we terug naar de jaren 90, dames en heren. Dat doen we met Labouche. Hier is Sweet Dreams.
1: Sweet.

is zo leuk, hè, met dat trompetje zo aan het einde. Deze van Everything But The Girl. Je hoorde Each and Everyone. En we draaiden daarvoor ook nog de muziek uit de jaren 70 van Michael Jackson en al zijn broertjes. En namelijk de Jackson 5. I'll Be There hoorde je zojuist hier op OSR. En dan nu muziek uit eigen Nederland van een van de betere bands. Als je het in ieder geval aan mij vraagt. Hier is Cresip met In The Water. I'm in the-

Savage Garden en de hitsingle To The Moon And Back. En we hadden daarvoor ook nog muziek van The Imperials op de dinsdagmiddag. Namelijk Who's Gonna Love Me? Dan een nieuwe plaat uit de Nederlandse top 40 van Bosa. Hier is Magnetic.

Zo, een heuse politieachtervolging op je radio van Rihanna. Je hoorde Shut Up and Drive. En daarvoor draaiden we ook nog Pino, D'Angelo en Marquala Idea op deze heerlijke dinsdagmiddag. Yvonne Elliman heeft heel veel plaatjes uitgebracht. Maar dit is dan misschien wel haar allerbekendste uit de jaren 70. We luisteren naar If I Can't Have You.

De muziek van Nickelback op je radio met dat onmiskenbare stemgeluid van hun leadzanger. Je hoorde When We Stand Together. En daarmee komen we aan het einde van dit uur OSR in de middag. Dat betekent dat we er even uit moeten voor het nieuws van 3 uur. Maar niet getreurd. Zometeen na 3 uur ben ik nog een uurtje bij je terug met veel meer heerlijke hits op de dinsdagmiddag. Laatste plaat van dit uur is van Shaggy. Hier is O Carolina.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de begroting van ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerdsma. Hij moest een akkoord met PRO sluiten om zijn financiële plan door de Eerste Kamer te krijgen. Sjoerdsma maakte niet alleen een deal met PRO, maar ook afspraken tussen D66 en VVD. In ruil daarvoor beloofde D66 het wetsvoorstel te steunen om verheerlijking van terrorisme strafbaar te maken. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland heeft het Openbaar Ministerie 8 weken gevangenis horen eisen voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in 2020 in Zuiderwoude. Daarbij kwam de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven. Volgens het OM heeft T. tijdens de rit onvoldoende op de weg gelet. Hij was met de navigatie op zijn telefoon bezig. T. reed na het ongeluk door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De verdachte had eerder verklaard dat hij dacht over een dier te zijn gereden. Buitenlandse media hebben zich kritisch uitgelaten over de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Onder andere het Duitse Bild kopte: "Oh nee, Oranje, ook Nederland is uitgeschakeld na een nieuw penalty-drama." De Duitse Mannschaft kon ook vertrekken na verlies van Paraguay. Het Belgische Sportza kopte: "Weer gaat het fout vanaf de stip. Nederland en penalties. Het blijft een moeilijk huwelijk." Volgens het Amerikaanse ESPN zou voetballegende Johan Cruijff misschien een traan hebben gelaten bij het zien van dit team. En de Italiaanse media vonden dat Oranje onderdanig en laf speelde. In Zuid-Afrika zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen migranten. Uit voorzorg is een grote politiemacht ingezet. De demonstranten willen dat ongedocumenteerde migranten het land verlaten. Zij hebben vandaag als deadline gesteld en dat veroorzaakt veel onrust. Sommige buitenlanders hebben het land verlaten of verschijnen niet op hun werk. Ook zouden migranten uit hun woonruimte gezet worden, omdat huisbazen bang zijn voor geweld tegen hun panden. Het weer: overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De kans dat je fiets wordt gestolen is in Noord-Brabant de afgelopen jaren flink toegenomen. Een stijging van 31,1% in 2025 vergeleken met 2021. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiedata. In de gemeente Laarbeek werden vorig jaar 35 diefstallen gemeld. In Gemert-Bakel 105 diefstallen en in Boekel 25. Als de fiets uit de achtertuin of schuur wordt gestolen, houdt er dan rekening mee dat je niet altijd recht hebt op een vergoeding. De voorwaarden en vergoedingen verschillen per verzekeraar. De fiets moet altijd op slot staan, ook als deze in de schuur staat waarvan de deur is afgesloten. Basisschool De Dompelaar in Elsendorp loopt alvast vooruit. Het recht is wettelijk verankerd en maakt deel uit van de wet Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs. Leerlingen krijgen een sterkere stem in hun onderwijs en ondersteuning. Het hoorrecht, dat betekent dat zij actief betrokken worden bij beslissingen over hun ontwikkelingsperspectief, zoals hun onderwijsbehoeften en uitstroom. Vanaf 1 augustus 2025 is dit recht definitief vastgelegd als onderdeel van de wet. In de groepen gaan de leerkrachten het gesprek aan en of haalt de kinderraad de input op met ingang van volgend schooljaar. Honderden adressen in Handel zitten dinsdagochtend zonder stroom als gevolg van een grote storing. Netbeheerder Enexis meldt dat in totaal 44 postcodes in het dorp getroffen zijn. De oorzaak van de stroomuitval is op dit moment nog onbekend, zo laat Enexis weten. Medewerkers van de netbeheerder zijn bezig met een onderzoek om de exacte reden te achterhalen. Enexis kan nog niet zeggen wanneer de problemen precies verholpen zullen zijn, maar hoopt dat dit snel het geval is. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Jorg Krijnen.

0: Je hebt er niet zoveel, tenminste toen de tijd niet, vrouwelijke MC's. Maar Missy Elliott was er zeker wel een van. Die hoorde For My People aan het begin van een nieuw uur OSR in de middag. Het is dinsdag, we noteren 30 juni op de kalender. Ik heb nog leuke muziek het komende uur voor je klaarstaan. Straks onder andere Bruno Mars. We gaan een plaatje draaien van Warren G en Nate Dogg. En ook Paul Garrick gaat voorbij komen. Maar eerst draai ik muziek van J-Lo. Hier is I Love You.
1: I love you.

Stonden er in de jaren 90 even mee in de Nederlandse top 40 met deze plaat. Warren G en Nate Dogg hoorde je voorbij komen en Regulate. Daarvoor draaiden we ook nog de muziek van Slade met Far, Far Away. En dan nu muziek uit de Nederlandse top 40 van Bruno Mars. Hier is I Just Might.

Het zijn de klanken van meer dan 60 jaar geleden op OSR. Dit kwam dan uit de jaren 60. Gary Puckett en de Union Gap. En de hitsingle Lady Willpower. Daarvoor draaiden we ook nog Paul Garrick op je radio met I Need You. En dan nu Dante Thomas op je radio. Hier is Miss California.

Nog niet zo heel lang geleden stond hij met deze plaat in de Nederlandse top 40. Morgan Wallen hoorde je en Love Somebody, heerlijke plaat. En daarvoor ook nog Gavin James met Nervous. En dat alles hier op OSR. Tijd dan om terug te gaan naar de jaren 90. En dat doen we met Captain Jack. Hier is Captain Jack. Hey, yo.

Het was in de jaren 80 heel populair, die nieuwe opkomende elektronische muziek en dan dat scratchje op het eind en dat soort dingen. Dat was toen ook nog heel erg overdreven, als je het mij vraagt. Van hoorde je en Happy Station vandaag op de dinsdagmiddag. Volgende plaat is van Barclay James Harvest. Hier is Titans.

Imagine Dragons en Thunder op je radio. En daarmee komen we aan het einde voor mijn aandeel van OS Weer in de Middag voor deze dinsdagmiddag. Dat betekent dat zometeen na 4 uur Martin Harbers hier verder gaat. Dan wens ik je heel veel luisterplezier en ik spreek je graag morgenmiddag weer om 1 uur of 2 voor een nieuwe uitzending van OSR in de Middag. Laatste plaat is deze van Annie Lennox. We luisteren naar Why.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. Een 26-jarige man uit Amerongen moet 2 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar september op het Haagse Malieveld. 8 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man werd veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Het Openbaar Ministerie heeft 1700 uur aan beeldmateriaal bekeken waarop de acties van de man te zien waren. De rechter heeft tot dusver 35 mensen voor betrokkenheid bij deze rellen veroordeeld. De rechter heeft 2 mannen vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was destijds politieagent en is zijn baan kwijtgeraakt. De rechter zegt dat het niet bewezen kan worden dat het meisje in een bijzonder kwetsbare positie verkeerde. Het OM eiste eerder 4 jaar gevangenisstraf omdat het meisje onder invloed van alcohol 80 minuten lang misbruikt zou zijn. De 45-jarige agent Walco B. en de 48-jarige Wouter van A. werden een paar dagen later gearresteerd. Er zou volgens hen van dwang geen sprake zijn geweest en ook wisten ze niet dat het meisje 17 was. In Qatar zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen. Zij zullen met bemiddelaars uit Qatar praten over de onderhandelingen met Iran. Volgens een woordvoerder zullen Witkoff en Kushner niet 1-op-1 met Iraanse afgevaardigden spreken. Eerder deze maand sloten de 2 landen een tijdelijk akkoord om de oorlog te beëindigen. De gesprekken gaan nu over een akkoord die een einde moet maken aan de strijd tussen beide landen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Voetbalclub ASV 33 uit Aarle-Rikstel meldt met droefheid het overlijden van Geert Raaimakers op 79-jarige leeftijd. Geert was een ware ASV'er, 68 jaar lid van de vereniging en tot het laatst actief op het sportpark. Hij speelde zelf in het eerste elftal en zette zich zijn hele leven in als vrijwilliger. Geert was onder meer jarenlang jeugdleider en consul. Vlak voor zijn overlijden wilde hij nog de kalklijnen zetten voor het jeugdvoetbalkamp. Ook was hij ongeveer 10 jaar kantinebeheerder, samen met Tony, en diende hij 15 jaar in het hoofdbestuur. Een echte ASV'er die gemist gaat worden. De gemeente Laarbeek heeft het plan om de brandweerkazernes in Aarle-Rikstel, Beek en Donk en Lieshout te verhuren aan de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De huurovereenkomsten zijn voor 5 jaar met een optie tot verlenging. Dat meldt Omroep Brabant. Volgens de gemeente zijn de panden alleen geschikt als uitrukposten. Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, VRBZO, heeft eerder al flink geïnvesteerd in de kazernes. Zij voert een wettelijke taak uit namens de gemeente en die ziet hen als de enige logische partij voor de huur. Verhuur aan een andere huurder zou leiden tot onnodig hoge kosten. Honderden adressen in Handel zitten dinsdagochtend zonder stroom als gevolg van een grote storing. Netbeheerder Enexis meldt dat in totaal 44 postcodes in het dorp getroffen zijn. De oorzaak van de stroomuitval is op dit moment nog onbekend, zo laat Enexis weten. Medewerkers van de netbeheerder zijn bezig met een onderzoek om de exacte reden te achterhalen. Enexis kan nog niet zeggen wanneer de problemen precies verholpen zullen zijn, maar hoopt dat dit snel het geval is. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
4: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

la la la, wat een titel. To Ibiza. En dat betekent eigenlijk Ibiza op zijn Spaans. Ja, dat is ook heerlijk. Dat is ook altijd mooi weer. Eén ding is zeker, we krijgen geen finale tussen Duitsland en Nederland. Ja, misschien over 4 jaar. Wie weet. We danken Jorik voor de afgelopen 2 uren. En hier was Goldie. You.

George Michael and the Different Corner live at the BBC tijdens de Parkinson Show, waarin hij een compleet interview gaf over de arrestatie in het openbare toilet in L.A. destijds in 1998. We hadden ervoor Goldie en Making Up Again. Hier is Swing Out Sister op OSR 920 met Breakout.

Het is een beetje selfies van Justin Timberlake. En we hadden daarvoor Texas. Zij gebruikten de sample van de grote hit van Serge Gainsbourg met Jane Birkin, Je t'aime non plus. Texas zong de guitarsong. We gaan zo meteen even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd iets wat we ook kennen van de Wallace Collection. Die was I, Monster en Daydream in

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Een 26-jarige man uit Amerongen moet 2 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar september op het Haagse Malieveld. De rechter heeft 2 mannen vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was destijds politieagent en is zijn baan kwijtgeraakt. In Qatar zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen. Zij zullen met bemiddelaars uit Qatar praten over de onderhandelingen met Iran. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Het zijn zoveel de woordjes die we destijds ook gebruikten als we een spelletje verstoppertje gingen spelen. Klaar of niet, ik tel tot 10 en dan kom ik. En de chorus die hebben daar een liedje van gemaakt nog wel. Ready or not, I count to 10, en dan ik kom. Hier is Fleetwood Mac. Ready.

dat is heel menselijk. De Jonas Brothers waren dat en Van Dikhout hadden het voor met Stil in mei. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. Maar voor die tijd Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. In Frankrijk lag het aantal sterfgevallen tijdens de hitte van vorige week fors hoger dan normaal. Er kwamen vooral veel 65-plussers thuis te overlijden. Dat gebeurde veelal in de regio's waar code rood van kracht was. Volgens de Franse Gezondheidsdienst was er tijdens de hittegolf een oversterfte van ruim 1000 mensen. Er stierven niet alleen 65-plussers, maar ook verschillende jongere kinderen die in bloedhete auto's zaten. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen zon en wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De jeugd van Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout neemt maandagavond 6 juli afscheid van dirigente Sophie de Ruiter. Ruim 5 jaar lang dirigeerde Sophie de allerjongste muzikanten, de opmaatjes, en smeedde beginnende spelers met engelengeduld tot een orkestje. Ze deed meer. Ze gaf muziekles op de Sprankel en bedacht het Muziekmaatjesproject, waarmee jonge kinderen kennis maakten met muziek. Haar loopbaanontwikkeling maakt dat hun wegen scheiden. Sint-Cecilia kijkt met liefde terug op haar tijd. Iedereen is welkom bij het laatste optreden van de opmaatjes onder leiding van Sophie. Zaterdag 4 juli geeft het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht een feestelijk concert in het Openluchttheater Maria Hout. Ook zangers Marlon Pichel en Irma van Pamelen zijn erbij. Het orkest komt ter ere van het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint-Cecilia. Een cadeau aan de vereniging en het publiek. U geniet van een van de beste orkesten van het land. Marlon Pichel, bekend van The Voice of Holland, brengt zijn rauwe, soulvolle stem en energie. Rockzangeres Irma van Pamelen uit Os blaast het publiek weg. Het concert Wings of Summer begint om 8:30 s'avonds. Honderden adressen in Handel zitten dinsdagochtend zonder stroom als gevolg van een grote storing. Netbeheerder Enexis meldt dat in totaal 44 postcodes in het dorp getroffen zijn. De oorzaak van de stroomuitval is op dit moment nog onbekend, zo laat Enexis weten. Medewerkers van de netbeheerder zijn bezig met een onderzoek om de exacte reden te achterhalen. Enexis kan nog niet zeggen wanneer de problemen precies verholpen zullen zijn, maar hoopt dat dit snel het geval is. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
2: Omroep Pilrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martin Huibers. Bring your mind.

Oh, dat is heel goed. Ze maakt dat hoofd maar eens even leeg. Ze hadden we een oud succes van En Vogue. En het heette Free Your Mind. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze dinsdag, de 30e juli. Met Ilse de Lange en Goods.

0: De Engelse formatie Mr. Big, want je had in Amerika ook nog een hard rock groep die dezelfde naam had, Mr. Big. En het heette Romeo. En we hadden Ilse de Lange met Good To You. Telau en Lange Frans. Nou, zing maar eens een liedje voor me.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

Elton John samen met Kiki Lee en Don't Go Breaking My Heart. En we hadden daarvoor John Lee Hooker en The Healer. En Lange Frans, ja, die zong samen met T. Lau een liedje. Zing voor me, Frans. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws, maar voor die tijd Matt Bianco en Who Sides Are You On?

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De afgelopen twee weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. In Frankrijk lag het aantal sterfgevallen tijdens de hitte van vorige week fors hoger dan normaal. Er kwamen vooral veel 65-plussers thuis te overlijden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen zon en wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Met de Australische formatie Madison Avenue gingen we even terug naar 1999. Daar kan omstreeks moet het geweest zijn met de enige hit die ze hadden. Don't Call Me Baby. Dan hoeven ze gewoon iets anders. Hier zijn de Roadies uit Nederland met Just Fancy. Just Fancy.

Nona, de prachtige nieuwe single van LP Letters to My Habit. En Nona speelt op 12 september zo'n beetje een thuiswedstrijd. Want dan treedt ze namelijk op in de Pul in Ude. En we hadden Fischer Zee met Zo Lang. Ouwe zeg 9-2-0 met de dames Lois Lane en I Wanna Be.

De Man for Bands, Urbans en Spirits in the Night. En we hadden Lois Lane met I Wanna Be. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur het programma De Avond Door met Tom Holland. Ik wens je een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. Tot slot, Frank Kinney.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog drie anderen aangehouden, twee in België en één in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Voetbalclub ASV 33 uit Aarle-Rikstel meldt met droefheid het overlijden van Geert Rijmakers op 79-jarige leeftijd. Geert was een ware ASV'er. 68 jaar lid van de vereniging en tot het laatst actief op het sportpark. Hij speelde zelf in het eerste elftal en zette zich zijn hele leven in als vrijwilliger. Geert was onder meer jarenlang jeugdleider en consul. Vlak voor zijn overlijden wilde hij nog de kalklijnen zetten voor het jeugdvoetbalkamp. Ook was hij ongeveer 10 jaar kantinebeheerder, samen met Tony, en diende hij 15 jaar in het hoofdbestuur. Een echte ASV'er die gemist gaat worden. De N615 bij Beek en Donk is afgesloten van maandag 6 juli tot en met woensdag 8 juli voor verkeer vanuit Lieshout richting Gemert. Verkeer van Gemert naar Lieshout kan wel gebruik maken van de weg. De werkzaamheden beginnen maandag 6 juli om 6 uur 's ochtends en duren tot woensdag 8 juli 7 uur 's avonds. Verkeer richting Gemert wordt omgeleid via gele borden. De werkzaamheden zijn vooral 's avonds, 's nachts en in het weekend om hinder te beperken. Toch kunnen weggebruikers en omwonenden te maken krijgen met extra reistijd, verminderde bereikbaarheid en mogelijke geluidsoverlast. Honderden adressen in Handel zitten dinsdagochtend zonder stroom als gevolg van een grote storing. Netbeheerder Enexis meldt dat in totaal 44 postcodes in het dorp getroffen zijn. De oorzaak van de stroomuitval is op dit moment nog onbekend, zo laat Enexis weten. Medewerkers van de netbeheerder zijn bezig met een onderzoek om de exacte reden te achterhalen. Enexis kan nog niet zeggen wanneer de problemen precies verholpen zullen zijn, maar hoopt dat dit snel het geval is. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door. Tom Rolla.

lesje om je voeten te bewegen. Move Your Feet van Junior City aan het begin van deze dinsdagavond. Welkom bij de avond door. Tot aan de 10 uur zijn wij hier bij OSR 920. Zometeen John ten Volt en Olivia Newton, John Jolle Wanderer. Maar nu eerst Desireless en Voyage.

was een beetje het meest bekende liedje uit de film Grease en ook de musical Grease. John Travolta en Olivia Newton-John, You're the One That I Want. En daarvoor hadden we Desireless en Voyage. Terug in de jaren 60, hier zijn de Kings. Dedicated, follower of

het tweede wat uit Engeland kwam. En ze hadden hier maar een paar bescheiden kleine hitjes. Maar wel leuke muziek nog steeds. Jazz and Dave en Ain't No Pleasing You. En dan voor de nieuwe zingen van Sombo. My Body Isn't Ready. In het kader van de zomer, ja, het blijft gewoon 25, 26 graden. Het blijft warm.

Florida, David Guetta, Club Can't Handle Me. En daarvoor hadden we Bob Marley en Raiders met Get Up and Stand Up. We gaan eens even kijken naar onze eendagsvlieger, onze One Hit Wonder, 1997. Een nummer wat eigenlijk van Diana Ross was. Die heeft er toen geen hit meer gescoord. Deze dames wel, de Braxtons, zo heette ze. Ze stonden 5 weken tot 40 en 26 was de hoogste plaats voor The Boss. Ooh,

Shawn Mendes met een groot hit die ze scoorde. Begin van de jaren 80. I'm Specialized in You. En voor de Braxton's die deden onze eendagsweek voor vandaag. En dat nummer heette The Boss. En dan gaan we van de zomer nog maar een lekker zomers liedje. Jawel hoor. Graham Gulman, de man destijds van 10cc. Gaat zingen over een zonnebrand. Daar moet je mee opletten. Sunburn.

mijn favoriete liedjes uit de jaren 60 van deze meneer Donovan, zo heet hij. Sunshine Superman was dat. En voor Niklas Hiebel, het kader van Doers van Nederlandstalig, Julia en Graham Goldman, die bezong de Sunburn. We gaan op naar het nieuws van 7 uur. We hebben zometeen nog Shakira, de nummer 1 hit uit de top 40 met Die Die. En dit is Mr. Mr. en Broken Wings.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Trump wil dat kinderen die in Amerika geboren zijn niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen als hun ouders tijdelijk in het land zijn om bijvoorbeeld te werken of migranten zijn zonder de juiste papieren. Het plan van de president was eerder door een lagere rechtbank ook verworpen. Op de uitspraak van het Hoge Rechtshof heeft hij nog niet gereageerd. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen schijn van kans. De twee kenden elkaar al jaren en W. logeerde bij haar toen hij de ochtend voor haar dood bekende verliefd op haar te zijn, maar dat was niet wederzijds. Of dit het motief voor haar dood was, is niet duidelijk geworden. Wel heeft de verdachte bekend haar vermoord te hebben. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog drie anderen aangehouden, twee in België en één in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Basisschool De Dompelaar in Elsendorp loopt alvast vooruit. Het recht is wettelijk verankerd en maakt deel uit van de wet Versterking Positie Ouders en Leerlingen in Passend Onderwijs. Leerlingen krijgen een sterkere stem in hun onderwijs en ondersteuning. Het hoorrecht, dat betekent dat zij actief betrokken worden bij beslissingen over hun ontwikkelingsperspectief, zoals hun onderwijsbehoeften en uitstroom. Vanaf 1 augustus 2025 is dit recht definitief vastgelegd als onderdeel van de wet. In de groepen gaan de leerkrachten het gesprek aan en of haalt de kinderraad de input op met ingang van volgend schooljaar. De N615 bij Beek en Donk is afgesloten van maandag 6 juli tot en met woensdag 8 juli voor verkeer vanuit Lieshout richting Gemert. Verkeer van Gemert naar Lieshout kan wel gebruik maken van de weg. De werkzaamheden beginnen maandag 6 juli om 6 uur 's ochtends en duren tot woensdag 8 juli 7 uur 's avonds. Verkeer richting Gemert wordt omgeleid via gele borden. De werkzaamheden zijn vooral 's avonds, 's nachts en in het weekend om hinder te beperken. Toch kunnen weggebruikers en omwonenden te maken krijgen met extra reistijd, verminderde bereikbaarheid en mogelijke geluidsoverlast. Honderden adressen in Handel zitten dinsdagochtend zonder stroom als gevolg van een grote storing. Netbeheerder Enexis meldt dat in totaal 44 postcodes in het dorp getroffen zijn. De oorzaak van de stroomuitval is op dit moment nog onbekend, zo laat Enexis weten. Medewerkers van de netbeheerder zijn bezig met een onderzoek om de exacte reden te achterhalen. Enexis kan nog niet zeggen wanneer de problemen precies verholpen zullen zijn, maar hoopt dat dit snel het geval is. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

0: Get Down Tonight, Casey and the Sunshine Band op de radio. Ach, wat lekker zeg. 30 juni op de kalender OSR 920. Met de best hits onderweg.
1: Paul van Beek.

De maand juni. Alweer bijna op zijn einde. Het gaat snel als je een beetje naar je zin hebt. Salt and Pepper, you showed me, hoorde je hier op de radio voorbij komen. Lekker hits tot een uur of acht neem ik je mee met de avond door. OSR 920. Je kunt vriend van ons worden, dat heb ik je vaker verteld, hè? Ga je straks uitleggen hoe dat werkt. Ik doe

Jim Morrison en The Doors. Maar dan doen we gewoon meteen de allerbeste die ze ooit hebben gemaakt. Come on baby, light my fire. We hadden Abel ook nog en onderweg ook. Die was leuk. Dit zijn dit van de OSR 920. En ik zei het je al, zou je vriend van ons willen worden? Kan dat via de website www.osr920.nl. Ik heb John Fogerty, Shocking Blue en Anastasia al klaarstaan. Nu staan...

The Old Man Down the Road. Lekker, hè? Beetje bluesy. John Fogerty. Ja, dat zijn de grote sterren. Daarvoor Hard to Tell van Sons of the East. Het zijn hits die je OSR 920 toch een beetje bijzonder maken. Het zijn hits die je bijna nergens anders hoort. En zo help ik jou gewoon lekker de avond door. Met Shocking Blue, Mariska Veres. Bijna alle mannen in die tijd waren fan van haar, hoor.

Het Goede Doel. En hou van mij. En het Goede Doel Revival komt volgend weekend zomaar in de buurt. Want ze gaan optreden tijdens Wish Outdoor, geloof ik. Of Wish, het heet niet meer Outdoor. Wish, maar ja, goed. Dus ben je fan, dan zou je dat nog even kunnen gaan bekijken. De Bee Gees straks, na zo'n andere superster. Bruce Springsteen.

de muziek van de Bee Gees is nooit echt helemaal weg geweest. Maar ze werden verdomd opnieuw hartstikke populair naar aanleiding van de tribute bands. Vooral die ene tribute band van de Bee Gees. Ja, verdorie, die waren ook wel verdomd goed, hè. Heb je ze al eens een keer live gezien?

Klassiekers, ken je klassiekers? Dan hoor je ze gelukkig op OSR 920 voorbij komen. Drafi Deutsche en Marmorstein und Eisenbricht. Dat brengt jouw avond zomaar in vervoering. Tot een uur of acht neem ik je mee met de avond door op OSR 920. Morgen meld ik me graag opnieuw. Nu de gloednieuwe single van Miss Montreal. Wat heet? Er is al een tijdje uit, maar wat een hit. Schuilen.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. ProRail meldde eerder dat de treinen donderdagavond weer konden gaan rijden, maar komt daarop terug. Het inventariseren en herstellen van de honderden kabels duurt langer en wordt door verschillende aannemers gedaan. Ook moeten de sporen ontroest worden omdat ze nu niet gebruikt worden. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Sinds mei heeft de regering de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter verlaagd vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Gemiddeld kost een liter E10 in Duitsland nu nog 1,82 euro, maar die prijs is vanaf 12 uur een stuk hoger. In Nederland kost een liter gemiddeld 2,18 euro. De accijnsverlaging heeft de Duitse regering zo'n 1,6 miljard euro gekost. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Trump wil dat kinderen die in Amerika geboren zijn niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen als hun ouders tijdelijk in het land zijn om bijvoorbeeld te werken of migranten zijn zonder de juiste papieren. Het plan van de president was eerder door een lagere rechtbank ook verworpen. Op de uitspraak van het Hoge Rechtshof heeft hij nog niet gereageerd. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen schijn van kans. De twee kenden elkaar al jaren en W. logeerde bij haar toen hij de ochtend voor haar dood bekende verliefd op haar te zijn, maar dat was niet wederzijds. Of dit het motief voor haar dood was, is niet duidelijk geworden. Wel heeft de verdachte bekend haar vermoord te hebben. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Zaterdag 4 juli geeft het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht een feestelijk concert in het Openluchttheater Maria Hout. Ook zangers Marlon Piegel en Irma van Pamelen zijn erbij. Het orkest komt ter ere van het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia. Een cadeau aan de vereniging en het publiek. U geniet van een van de beste orkesten van het land. Marlon Piegel, bekend van The Voice of Holland, brengt zijn rauwe, soulvolle stem en energie. Rockzangeres Irma van Pamelen uit Os blaast het publiek weg. Het concert Wings of Summer begint om 20:30 s'avonds. Basisschool De Dompelaar in Elsendorp loopt alvast vooruit. Het recht is wettelijk verankerd en maakt deel uit van de wet Versterking Positie Ouders en Leerlingen in Passend Onderwijs. Leerlingen krijgen een sterkere stem in hun onderwijs en ondersteuning. Het hoorrecht, dat betekent dat zij actief betrokken worden bij beslissingen over hun ontwikkelingsperspectief, zoals hun onderwijsbehoeften en uitstroom. Vanaf 1 augustus 2025 is dit recht definitief vastgelegd als onderdeel van de wet. In de groepen gaan de leerkrachten het gesprek aan en of haalt de kinderraad de input op met ingang van volgend schooljaar. Honderden adressen in Handel zitten dinsdagochtend zonder stroom als gevolg van een grote storing. Netbeheerder Enexis meldt dat in totaal 44 postcodes in het dorp getroffen zijn. De oorzaak van de stroomuitval is op dit moment nog onbekend, zo laat Enexis weten. Medewerkers van de netbeheerder zijn bezig met een onderzoek om de exacte reden te achterhalen. Enexis kan nog niet zeggen wanneer de problemen precies verholpen zullen zijn, maar hoopt dat dit snel het geval is. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

Koes en Melanie, helaas niet meer onder ons. Die scoorde ook nog een enorme grote hit rond de kerstdagen met een cola-spotje. Ja, dat was ook haar stemgeluid. OSR 920 draait ook nog Rather Be van Clean Bandit samen met Jess Klin.

discofeest nog moet beginnen, dan kan deze altijd even als opwarmer, hè? Cool Down. Cool Down? Nee, Cool and the Gang. Hoor mij nou. And Get Down on It. En even kijken. Tijd voor iets heel anders. We gaan een beetje naar de Nashville sound van Chris Stapleton. En The Devil. Always Made Me Think Twice. Take a

0: rustigere plaatjes van Alanis Morissette. Ja, je denkt, ze gilt wel behoorlijk, maar al die andere plaatjes, die gaan nog veel meer tekeer. Hey, 30 juni 2026, maar in de geschiedenis van 30 juni is er ook genoeg gebeurd, want in 1953 rolt er bij de Chevrolet-fabriek in Flint, Michigan, de eerste Corvette van de lopende band. Dat was een dure auto, toen de tijd al, $33.000 in 1953. Poeh. In Hitsville, USA, in Detroit, nemen de Supremes op 30 juni 1966 hun single You Keep Me Hanging On op. In de studio is het op dat moment feest, omdat een van de Supremes ook haar 23e verjaardag viert. En dat is Florence Ballard. De Jackson 5, die gaan juist weg bij Motown. En dat doen ze op 30 juni 1975. De broers tekenen, zonder Barry Gordy hierover te hebben ingelicht, een contract met Epic Records. En ze noemen zich voortaan de Jacksons, omdat Motown de rechten op de naam de Jackson 5 bezit. En dan hebben we nog een aantal jarigen vandaag. Drie mensen die we vooral kennen van de televisie. Serge-Henri Valken, Adelheid Roosen en Bastiaan Ragas. Maar ook disjockey Tim Klein van 538 is vandaag jarig. En hij is vandaag 40 geworden, de man met de bril, Jamai.
1: Peter Boer.

Nou, voor sommige mensen moet je even sorry zeggen dat we Jamai draaiden met Step Right Up. Mensen van, ja, dat kan toch weer. Ja, hij is jarig vandaag, hè. Ik bedoel, in dat teken moet dat gewoon kunnen. En we gingen gewoon eventjes lekker meer dan 20 jaar terug in de tijd. Even die herinneringen ophalen toen het nog zo'n klein schattig jongetje was. Ondertussen dus 40 geworden. Jamai Lohman en

Ja, bij Franse muziek krijg ik altijd zin in vakantie. Ik weet niet, ik ben er nog nooit op vakantie geweest. Ik hoor daar altijd heel veel over van de diverse mensen om mij heen. Maar gewoon het sfeertje in de muziek. Nou, dat brengt me dan toch weer terug naar de zomer van weet ik veel welk jaar. Heerlijk, zometeen terug op de radio. Niemand minder dan Petro Leenders. Hij is er na het nieuws van 9 uur. En na het nieuws van 10 uur, dan zit Berend Koenders op deze plek. Ik wens je een fijne avond en ik spreek je morgen weer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd waarop tegenaanvallen volgden. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Deze straf is volgens het OM de hoogst opgelegde straf voor die rellen. De verdachte uit Amerongen is met anderen ook verantwoordelijk voor de schade en daar moeten ze voor betalen. Bij de strafeis zei de officier van justitie dat er 1700 uur beeldmateriaal is waarop de man tijdens de rellen te zien is. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. ProRail meldde eerder dat de treinen donderdagavond weer konden gaan rijden, maar komt daarop terug. Het inventariseren en herstellen van de honderden kabels duurt langer en wordt door verschillende aannemers gedaan. Ook moeten de sporen ontroest worden omdat ze nu niet gebruikt worden. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Sinds mei heeft de regering de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter verlaagd vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Gemiddeld kost een liter E10 in Duitsland nu nog €1,82, maar die prijs is vanaf 12 uur een stuk hoger. In Nederland kost een liter gemiddeld €2,18. De accijnsverlaging heeft de Duitse regering zo'n €1,6 miljard gekost. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Voetbalclub ASV 33 uit Aarle-Rikstel meldt met droefheid het overlijden van Geert Raaimakers op 79-jarige leeftijd. Geert was een ware ASV'er, 68 jaar lid van de vereniging en tot het laatst actief op het sportpark. Hij speelde zelf in het eerste elftal en zette zich zijn hele leven in als vrijwilliger. Geert was onder meer jarenlang jeugdleider en consul. Vlak voor zijn overlijden wilde hij nog de kalklijnen zetten voor het jeugdvoetbalkamp. Ook was hij ongeveer 10 jaar kantinebeheerder, samen met Tony, en diende hij 15 jaar in het hoofdbestuur. Een echte ASV'er die gemist gaat worden. Honderden adressen in Handel zitten dinsdagochtend zonder stroom als gevolg van een grote storing. Netbeheerder Enexis meldt dat in totaal 44 postcodes in het dorp getroffen zijn. De oorzaak van de stroomuitval is op dit moment nog onbekend, zo laat Enexis weten. Medewerkers van de netbeheerder zijn bezig met een onderzoek om de exacte reden te achterhalen. Enexis kan nog niet zeggen wanneer de problemen precies verholpen zullen zijn, maar hoopt dat dit snel het geval is. Zaterdag 4 juli geeft het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht een feestelijk concert in het Openluchttheater Mariahout. Ook zangers Marlon Pichel en Irma van Pamelen zijn erbij. Het orkest komt ter ere van het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia. Een cadeau aan de vereniging en het publiek. U geniet van een van de beste orkesten van het land. Marlon Pichel, bekend van The Voice of Holland, brengt zijn rauwe, soulvolle stem en energie. Rockzangeres Irma van Pamelen uit Os blaast het publiek weg. Het concert Wings of Summer begint om 8:30 s'avonds. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Petro Leenders.

Kyle's band, Centerfold. En de, ja, het rolletje zat er destijds nog in de camera. Het knipte van alle kanten in ieder geval, ja. Dan met deze prachtige plaat. Welkom trouwens bij het laatste gedeelte de avond door. Puppet on a String, Sandy Shaw.

Albert Palmer. Can we still be friends? Natuurlijk kan dat. De Muntje de Vrijheid, die hoorde je ook. Duizendmaal doel van die hele mooie Duitse plaat was dat. Straks meer ja op de radio, maar eerst de trucks. En

But I wanna know for sure.

Toto. En Mushanga, inderdaad. Mea hoorde je ook, All About The Money, zo heette dat. En we gaan de plaat draaien van Elvis. Hier is het hele mooie Good Luck Charm op Overzeg 920.

viel het wel een beetje tegen eigenlijk. Ja, Will and the People, ze lagen in de zon vanmorgen. Maar ja, hier ging het even niet. Beetje wolken. Amy McDonald hoorde je ook. En hier is Samantha Sang samen met de Bee Gees.

Lekkere muziek van Timebox. Back In, zo heette dat. America hoorde je ook met Ventura Highway. En Lindisfarne met Run For Home op over zijn 29. Straks naar 10 uur, Berendtunnels op de radio. Hier is Ugly Kid Joe, de My Cats in the Cradle. Graag een morgendag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Op het WK voetbal heeft Noorwegen in Dallas met 2-1 gewonnen van Ivoorkust en zich geplaatst voor de achtste finales. De winnende goal werd in de 86e minuut gemaakt door Erling Haaland. De 25-jarige spits heeft dit WK al 5 doelpunten gemaakt. In totaal speelde Haaland 53 keer voor Noorwegen en maakte 60 goals. Zondagavond om 10 uur Nederlandse tijd speelt Noorwegen in New York tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië dat gisteravond won van Japan. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Deze straf is volgens het OM de hoogst opgelegde straf voor die rellen. De verdachte uit Amerongen is met anderen ook verantwoordelijk voor de schade en daar moeten ze voor betalen. Bij de strafeis zei de officier van justitie dat er 1700 uur beeldmateriaal is waarop de man tijdens de rellen te zien is. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Een verwoestende brand heeft dinsdagavond rond 8 uur een koeienstal aan het Bosven in Mariahout volledig in de as gelegd. De omvangrijke vlammenzee zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Deze indrukwekkende rookpluim was tot wel 8 kilometer ver in de wijde omgeving duidelijk zichtbaar. Helaas zijn veel kalveren verbrand en in de naastgelegen wei zijn kalveren uit voorzorg losgelaten om ze in veiligheid te brengen. De brandweer rukte massaal uit om de vuurzee te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen, maar kon niet voorkomen dat de stal verloren ging. De schade aan de loods is aanzienlijk. De jeugd van Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout neemt maandagavond 6 juli afscheid van dirigente Sophie de Ruiter. Ruim 5 jaar lang dirigeerde Sophie de allerjongste muzikanten, de opmaatjes, en smeedde beginnende spelers met engelengeduld tot een orkestje. Ze deed meer. Ze gaf muziekles op de Sprankel en bedacht het Muziekmaatjesproject, waarmee jonge kinderen kennis maakten met muziek. Haar loopbaanontwikkeling maakt dat hun wegen scheiden. Sint-Cecilia kijkt met liefde terug op haar tijd. Iedereen is welkom bij het laatste optreden van de opmaatjes onder leiding van Sophie. Basisschool De Dompelaar in Elsendorp loopt alvast vooruit. Het recht is wettelijk verankerd en maakt deel uit van de wet Versterking Positie Ouders en Leerlingen in Passend Onderwijs. Leerlingen krijgen een sterkere stem in hun onderwijs en ondersteuning. Het hoorrecht, dat betekent dat zij actief betrokken worden bij beslissingen over hun ontwikkelingsperspectief, zoals hun onderwijsbehoeften en uitstroom. Vanaf 1 augustus 2025 is dit recht definitief vastgelegd als onderdeel van de wet. In de groepen gaan de leerkrachten het gesprek aan en of haalt de kinderraad de input op met ingang van volgend schooljaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Dinsdagavond, 10 uur geweest. Curtis Stijgers en I Wonder Why. De start was met Los Lobos en Come On, Let's Go. De start van Voor de Nacht Begint. Hier is Chris Farlow, Out of Time.

Een bekende nummer in een mooie, relaxte jazzversie. Feeling Good van Michael Bublé. Eerste albumtrack. Op deze dinsdagavond is er een van de Little River Band. Het album is een verzamelaartje met allemaal klassiekers in deze stijl. Pop Classics uit 1989. It's a Long Way There.

Waar was je nou al die jaren? Samen smelt tussen Snelle en de Pumas. Op jou heb ik gewacht. Ja, naar Billy Ocean. Get out of my dreams. Get into my car. Gaan we nu draaien hier. Bozer 920.

0: was een beetje de opvolger van Stuck in the Middle with You, Still as Wheel. Je hoorde het juist op de radio. Het is toch de tijd voor album van de week en dat is deze week King of the World. Dat album met The Wall Project. Het is een nieuw album van deze Nederlandse band. Mama's Little Baby gaan we nu draaien.
1: Album van de week.

Muziek van John F. Klaver. En I told ya. Tijd voor de laatste track van dit eerste uur van dit programma. Is er eentje van Oscar Benton, de Benson Horse Blues. Terug te vinden op het gelijknamige album uit 2007.

0: Frank Boeijen nog een groep had. De zogeheten Frank Boeijen groep met Paradijs. We gaan een wandeling doen met de dames van Love Unlimited. En het regent volgens mij. Walking in the rain with the one I love.
1: As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. De 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Op het WK voetbal heeft Noorwegen in Dallas met 2-1 gewonnen van Ivoorkust en zich geplaatst voor de 8e finales. De winnende goal werd in de 86e minuut gemaakt door Erling Haaland. De 25-jarige spits heeft dit WK al 5 doelpunten gemaakt. In totaal speelde Haaland 53 keer voor Noorwegen en maakte 60 goals. Zondagavond om 10 uur Nederlandse tijd speelt Noorwegen in New York tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië dat gisteravond won van Japan. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De jeugd van Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout neemt maandagavond 6 juli afscheid van dirigente Sophie de Ruiter. Ruim 5 jaar lang dirigeerde Sophie de allerjongste muzikanten, de opmaatjes, en smeedde beginnende spelers met engelengeduld tot een orkestje. Ze deed meer. Ze gaf muziekles op de Sprankel en bedacht het Muziekmaatjesproject, waarmee jonge kinderen kennis maakten met muziek. Haar loopbaanontwikkeling maakt dat hun wegen scheiden. Sint-Cecilia kijkt met liefde terug op haar tijd. Iedereen is welkom bij het laatste optreden van de opmaatjes onder leiding van Sophie. Voetbalclub ASV 33 uit Aarle-Rikstel meldt met droefheid het overlijden van Geert Raaimakers op 79-jarige leeftijd. Geert was een ware ASV'er, 68 jaar lid van de vereniging en tot het laatst actief op het sportpark. Hij speelde zelf in het eerste elftal en zette zich zijn hele leven in als vrijwilliger. Geert was onder meer jarenlang jeugdleider en consul. Vlak voor zijn overlijden wilde hij nog de kalklijnen zetten voor het jeugdvoetbalkamp. Ook was hij ongeveer 10 jaar kantinebeheerder, samen met Tony, en diende hij 15 jaar in het hoofdbestuur. Een echte ASV'er die gemist gaat worden. Honderden adressen in Handel zitten dinsdagochtend zonder stroom als gevolg van een grote storing. Netbeheerder Enexis meldt dat in totaal 44 postcodes in het dorp getroffen zijn. De oorzaak van de stroomuitval is op dit moment nog onbekend, zo laat Enexis weten. Medewerkers van de netbeheerder zijn bezig met een onderzoek om de exacte reden te achterhalen. Enexis kan nog niet zeggen wanneer de problemen precies verholpen zullen zijn, maar hoopt dat dit snel het geval is. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. OSR 920.
3: Precies wat je nodig hebt.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Santana met Maria Maria. Hey, welkom terug. We zijn weer op de hoogte van het radionieuws en de regiobreek. En dan nu, Bastille. Hier is Good Grief.

OSR920, wil je meer weten? Check onze website OSR920.nl. We draaien via Con Dios, Heading for a Fall. Tijd voor wederom een albumtrack. We gaan iets draaien van Cap Mo, Blues Americana. Zo heet het album uit 2014. Hier is So Long, Goodbye.

mondharmonicaatje van Mr. Bob Dylan. Ach ja, we kennen het nummer ook van natuurlijk de gitaarheld Jimi Hendrix. Maar daar, deze versie was ook lekker. All Along the Watchtower was dat. Heel ander geluid en dat komt van Lionel Richie. Running with the Night.

Magic van Moos met een Stay If You Wanna Dance. Heb je de laatste tijd ook zo genoten van die ijsjezeten? Ik in ieder geval wel. Maar ja, we krijgen nu een gebruiksaanwijzing van hoe je dat thuis kan maken. Homemade Ice Cream. Terug te vinden op het album Homemade Ice Cream uit 2005. Hier is Tony Joe White.

Aan de hoofdrol, hoofdgitaar, laten we zo maar zeggen, Mark Knopfler. Bekend natuurlijk van dit bandje wat we draaiden, de Dire Straits, Down the Waterline. Gloria Estefan, hier is Metiera.

En de startstuk van deze radioshow, radio toch nog eens even, 3-2-1 van Bente. Komen we uit bij het laatste albumtrekje, wat we nog ook even moeten vertonen. Andrew Gold, Thank You For Being A Friend. Terug te vinden op het gelijknamige album, oftewel de best of van deze goede man. Het komt uit 1997. Het eind van de radioshow. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen. Thank you.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Peelrand. Basisschool De Dompelaar in Elsendorp loopt alvast vooruit. Het recht is wettelijk verankerd en maakt deel uit van de wet Versterking Positie Ouders en Leerlingen in Passend Onderwijs. Leerlingen krijgen een sterkere stem in hun onderwijs en ondersteuning. Het hoorrecht, dat betekent dat zij actief betrokken worden bij beslissingen over hun ontwikkelingsperspectief, zoals hun onderwijsbehoeften en uitstroom. Vanaf 1 augustus 2025 is dit recht definitief vastgelegd als onderdeel van de wet. In de groepen gaan de leerkrachten het gesprek aan en of haalt de kinderraad de input op met ingang van volgend schooljaar. Honderden adressen in Handel zitten dinsdagochtend zonder stroom als gevolg van een grote storing. Netbeheerder Enexis meldt dat in totaal 44 postcodes in het dorp getroffen zijn. De oorzaak van de stroomuitval is op dit moment nog onbekend, zo laat Enexis weten. Medewerkers van de netbeheerder zijn bezig met een onderzoek om de exacte reden te achterhalen. Enexis kan nog niet zeggen wanneer de problemen precies verholpen zullen zijn, maar hoopt dat dit snel het geval is. Zaterdag 4 juli geeft het orkest van de Koninklijke Luchtmacht een feestelijk concert in het Openluchttheater Maria Hout. Ook zangers Marlon Pichel en Irma van Pamelen zijn erbij. Het orkest komt ter ere van het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia. Een cadeau aan de vereniging en het publiek. U geniet van een van de beste orkesten van het land. Marlon Pichel, bekend van The Voice of Holland, brengt zijn rauwe, soulvolle stem en energie. Rockzangeres Irma van Pamelen uit Os blaast het publiek weg. Het concert Wings of Summer begint om 8:30 s'avonds. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Peelrand. Basisschool De Dompelaar in Elsendorp loopt alvast vooruit. Het recht is wettelijk verankerd en maakt deel uit van de wet Versterking Positie Ouders en Leerlingen in Passend Onderwijs. Leerlingen krijgen een sterkere stem in hun onderwijs en ondersteuning. Het hoorrecht, dat betekent dat zij actief betrokken worden bij beslissingen over hun ontwikkelingsperspectief, zoals hun onderwijsbehoeften en uitstroom. Vanaf 1 augustus 2025 is dit recht definitief vastgelegd als onderdeel van de wet. In de groepen gaan de leerkrachten het gesprek aan en of haalt de kinderraad de input op met ingang van volgend schooljaar. Zaterdag 4 juli geeft het orkest van de Koninklijke Luchtmacht een feestelijk concert in het openluchttheater Maria Hout. Ook zangers Marlon Pichel en Irma van Pamelen zijn erbij. Het orkest komt ter ere van het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint-Cecilia. Een cadeau aan de vereniging en het publiek. U geniet van een van de beste orkesten van het land. Marlon Pichel, bekend van The Voice of Holland, brengt zijn rauwe, soulvolle stem en energie. Rockzangeres Irma van Pamelen uit Os blaast het publiek weg. Het concert Wings of Summer begint om 8:30 s'avonds. Honderden adressen in Handel zitten dinsdagochtend zonder stroom als gevolg van een grote storing. Netbeheerder Enexis meldt dat in totaal 44 postcodes in het dorp getroffen zijn. De oorzaak van de stroomuitval is op dit moment nog onbekend, zo laat Enexis weten. Medewerkers van de netbeheerder zijn bezig met een onderzoek om de exacte reden te achterhalen. Enexis kan nog niet zeggen wanneer de problemen precies verholpen zullen zijn, maar hoopt dat dit snel het geval is. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Peelrand. Een verwoestende brand heeft dinsdagavond rond 8 uur een koeienstal aan het Bosven in Mariahout volledig in de as gelegd. De omvangrijke vlammenzee zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Deze indrukwekkende rookpluim was tot wel 8 kilometer ver in de wijde omgeving duidelijk zichtbaar. Helaas zijn er enkele gewonde kalveren. In de naastgelegen wei zijn kalveren uit voorzorg losgelaten om ze in veiligheid te brengen. De brandweer rukte massaal uit om de vuurzee te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen, maar kon niet voorkomen dat de stal verloren ging. De schade aan de loods is aanzienlijk. Basisschool De Dompelaar in Elsendorp loopt alvast vooruit. Het recht is wettelijk verankerd en maakt deel uit van de wet Versterking Positie Ouders en Leerlingen in Passend Onderwijs. Leerlingen krijgen een sterkere stem in hun onderwijs en ondersteuning. Het hoorrecht, dat betekent dat zij actief betrokken worden bij beslissingen over hun ontwikkelingsperspectief, zoals hun onderwijsbehoeften en uitstroom. Vanaf 1 augustus 2025 is dit recht definitief vastgelegd als onderdeel van de wet. In de groepen gaan de leerkrachten het gesprek aan en of haalt de kinderraad de input op met ingang van volgend schooljaar. De jeugd van Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout neemt maandagavond 6 juli afscheid van dirigente Sophie de Ruiter. Ruim 5 jaar lang dirigeerde Sophie de allerjongste muzikanten, de opmaatjes, en smeedde beginnende spelers met engelengeduld tot een orkestje. Ze deed meer. Ze gaf muziekles op de Sprankel en bedacht het Muziekmaatjesproject, waarmee jonge kinderen kennis maakten met muziek. Haar loopbaanontwikkeling maakt dat hun wegen scheiden. Sint-Cecilia kijkt met liefde terug op haar tijd. Iedereen is welkom bij het laatste optreden van De Opmaatjes onder leiding van Sophie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.